sumay ma hewti a sumi sumayre ma hewtunde jabunde jawmirawo yardinde mbarjaari ma hewtudum mo sumtinimaɗo bo oɗo mari mbarjaari bana to o sumi no sumayre mamay kal kanko bo laaru le derdirawo julɗo welugo aɗo sumi sumayre ma heɓi mbarjaari sumayre ma a sumtini derdirawo ma julɗo tampuɗo goto aɗo mari mbarjaari sumay siki ɗiɗi e to a sumtini ɓe ɗiɗi aɗo mari mbarjaari sumay siki tati e to a sumtini ɓe sappo aɗo mari mbarjaari sumayje sappo e goo e noyta nde weeti fu allah marnima jawdi marnima yaake o halfitinima jawdi maako ha dow leddi maako nde weeti fu aɗo sumtina sumiɗo gotel yande to sumay juuli ɗo aɗo mari mbarjaari sumay sappa e tati je hoorema aɗo mari mbarjaari sumay sappa e tati jeeɓe a sumtini enen to a sumtini nde weeti fu yimɓe sappo to sumay juuli ɗo aɗo mari mbarjaari sumtingo sumiɓe sappa e tati ɗo ha suudu sappo mbarjaari temere tati mbarjaari sumay temere tati woɓɓe bo allah ɗo halfini ɗum jawdi foti sumtina nde weeti fu yimɓe temere jawmirawo famnu en allah seni ɗo waɗuni en yahwa wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun en yahwa en waɗa munafasa en waɗa daɗo daɗo ha sumtingo tampuɓe derɗiraɓe men julɓe tampuɓe ɗo mari haaje sumtugo ɓe wala no ɓe sumtira ɓe ɗo mari haaje nyamugo hunde vonde ɓe wala ko ɓe nyama ɓe nyalla sumugo ɓe wara ɓe sumta dow nyiri gurka sei kayri on andi bo no ɗum va'ata ha reedu ɓi adama ko malli goɗɗo wara sumta sei ka en be dankali goɗɗo bo wara heɓata gurka heɓata dankali go fu alhamdulillah heɓa ko gaari goɗɗo bo heɓata ɗum kayum may fu nyande go heɓa nyande go heɓata useni nder lewru sumay jawmirawo seni ɗo wawnu en vallu en en habda en vallotira en valla derɗiraɓe meɗen julɓe inchallah noni en sumtinira tampuɓe meɗen allah vallu en allah bo wawi no waɗugo en jaɓoɓe no on waɗi en en hokkoɓe ko moƴo fu yawa wona ha nder hokkoɓe ɗo heɓa jawmirawo ɓeddana ɗum kala nde a hokki fu jawmirawo bo hokkete sowi majo nda mbarjaari nda ɓeddugoji jawmirawo ɓeddinte jawdima nda barkaji jawmirawo barkiɗinta jawdima allah famni en.